van dit stoere, gloeiend hete en magische apparaat is het gepast om voorzichtig te zijn. Want een ongeluk zit in een klein hoekje. Maak je vooral geen zorgen. Het wafelijzer zal je geen wind